0: Insomma, ieri ha rubato. Ho scattato parte di un'altra. Molte di mangiare. Quindi non mi si va a fare notte, mi faccio la morte. A me chi non vede che mi va a così. Sono che ne dice che mi va a dire sane e no. Mi va a dire. Ma cosa mi sa e no. E non va a dire che mi faccio la morte. Wahrscheinlich können wir uns auch hoffentlich keine aber wir ganz hart machen. Ich habe gesagt, wenn ich das höre, ich bin für den anderen. Ami, kann er denn nicht da? Ich bitte, kann ich da wohl da? Wenn ich das mal gemacht habe. Aber ich habe das war zu mir, wenn ich mal Papier und so gehen. Ich habe auch die Papier da gehen. Ich habe nicht mehr den dann, weil Misschien zou je zeggen, maar ik heb een vijfde uur dat je dacht heel veel gemaakt. Kunnen we dat snel wat zeggen, 25 uur. Niet meer dacht heel veel gemaakt, maar weet je wel. Ik heb een misschien dat ik kon nog met je dat je weet je dacht heel veel gemaakt. Als je zegt, maar dat was gewoon nog. Dat je weer weet je wel. Maar ik heb een gehoord aan hem gezegd. Misschien wel. A mí me daba esto, como que daba esto, cada día me tiran los venidos. A mí me daba esto, tengo que decir a mí me daba esto, cada día me daba esto. Muestra, me dijo nada, pero a mí me daba esto, me daba esto, a mí me daba esto. A mí me daba esto, a mí me daba esto, a mí me
1: Thank you, Dana, our Chiha Max Harper. Thank you, Hamiwe. So up next we have our speaker, Albert McKay. Mwenche tkanon gwak minete amtiket minegete metamaget. And we still have a few mothers out there, ma. And our audience, and when we go, giving out nanodagulat, and we have more singers that wanted to sing. So we're here till 1 a.m., okay? Here's Albert. Happy Mother's Day, everyone. All the mothers.
2: Praise the Lord. Wajie. Happy Mother's Day to everybody that's listening. All the mothers, you are very special. Hallelujah. Mawajigo. Hallelujah. You are special because the Lord puts you in that position. Hallelujah. You know, I lost my mom went to be with the Lord 2010. This winter, I was driving on a winter road. My mom. I was crying because I missed my mom. You know, I'm a pilot, and I like math. I like counting numbers. So, you know, I'm such mandu deyamongai na snegatek. In a snake I take to the Lord, one day is 1,000 years, and 1,000 years is a day to the Lord. Okay? So what I did, I calculated how would it feel, how many minutes it would take since my mom passed away. This was 2 years ago. 2 years ago, Kagi Tudaman.